Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be. Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Ninoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches zonder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal, AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een barragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
3: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale,
10: we helpen je graag.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.
15: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal, AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
3: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Goedemorgen.

Geen water, geen heilig water, maar wel melk bij je ontbijt, want het is vandaag Wereldmelkdag. Dat mag ook bij wat cereal, Kellogg's of muesli of andere dingen. Het is wel lekker zo'n glas melk. En mijn katten hebben dat ook heel, heel graag, maar niet zo goed voor de gezondheid van de kat, blijkbaar. Fijne maandagmorgen. We beginnen een nieuwe maand. Heel proper vanaf de eerste juni. En dat betekent dat we ook richting het zomerverlof gaan, dus dat komt volledig goed. De beste muziek op je maandagmorgen. Niels de Stadsbader staat voor je klaar. Maar eerst doen we een filmmomentje. Een historische filmreeks, vooral historisch in de jaren 80. Wat daar nadien gekomen is, is iets minder. Maar de jaren 80 had je Beverly Hills Cop 1 en 2 met Axel Foley, namelijk Eddie Murphy uiteraard. En dat had ook een iconisch liedje tijdens de film. Dat is dan ook officieel op plaat uitgekomen en een hit geworden. Herr Faltermeyer met Axel F. Zonder de Crazy Frog erin.

0: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaal poorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaal poorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhoutum. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willie K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Gabrielle was zeer opvallend in de jaren 90, want toen had ze een piratenlapje. Niet zomaar, want ze had een lui oog, een oog dat een beetje dicht hing eigenlijk. En dat wou ze dan camoufleren. Vandaag doet ze dat op esthetische manier. Ze heeft namelijk een lange bles haar die het oog covert. Fijne morgen, zomerhitje. Magnetic is dit, de Bausa.

0: Disco Dancing met The Real Thing. En Can You Feel the Force? De kracht van Radio Nienhoven bij je ontbijt. Zometeen Kygo met Firestone na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 1 juni. Dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Love Minov.

Vanessa Williams met Save the Best for Last. Goedemorgen Radio Nienhoven. Het wordt vandaag 23 graden hier bij ons in Nienhoven. We krijgen behoorlijk wat zon afgewisseld met wolkenvelden, maar zeer aangename temperaturen. En het blijft droog, dus zeer leuk. Morgen

senioren. Stel je voor dat ze in het hoger onderwijs zitten. Wel, motivatie om te studeren kan je hier in Nienhoven als student of jouw student kan dat krijgen door samen te studeren met andere studenten. De Berdam, de studiezaal, wordt ingericht als een samenzijn voor studenten en je kan daar gaan studeren tot en met 5 juli. Dat is de volledige examenperiode. Dat is elke werkdag van 8 tot 10 s'avonds. In het weekend is het iets lager. Dan mag de student uitslapen, dan is het van 9 tot 8. Een plek reserveren is niet mogelijk, dus gewoon op tijd komen is de bedoeling. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienhoven. Goedemorgen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
3: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Goedemorgen.

2026 en de 90s die elkaar vinden Insomnia van Fateless samen met BB Rexha in The New Religion. Fijne morgen, maandagmorgen met de beste muziek bij Radio Nienhoven. Zometeen Mark Ember met Good To Be. Maar nu eerst Dennis Edwards en Cedar Garrett. Fantastische classic uit de 80s. Dit is Don't Look Any Further. Goedemorgen!

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco, nog fouter, nog stouter.
7: Let me say yeah.
6: Met Too Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go.

0: Festi Loco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Will Smith met Getting Jiggy. Goedemorgen, vandaag de eerste juni, een nieuwe maand, de proper slate zoals dat heet. En op de kalender van Thibaut van der Nabelen van het Argenta-kantoor hier in Nienhoven wordt teruggeblikt naar 1 juni 1926, want dan wordt Marilyn Monroe geboren, Amerikaanse actrice, poepoepidoep, overleden in 1962. Birthday dus voor Marilyn Monroe. En als je goed gerekend hebt, dan wordt ze vandaag 100 jaar, of zou ze dat tenminste geworden zijn. Justine Henin, onze voormalige Belgische tennisster en tennisster, wordt vandaag 44 jaar. Alanis Morissette, Canadese singer-songwriter, populair in de 90s, 52. Michael Rasmussen, voormalig wielrenner, ook 52. En het Nederlandse model Karen Mulder plaatst vandaag 56 kaarsjes uit. Especially for you. Jason Donovan is jarig vandaag. Hij wordt 58 jaar. Wie er ook jarig is, Tom Robinson, Britse zanger, Listen to the Radio, wordt vandaag 76. Ron Wood, de gitarist van de Rolling Stones, 79. Ook jarig is Morgan Freeman, Amerikaanse acteur, 89 jaar. En ik denk dat we er verder dan zijn. Jawel, als jij jarig bent vandaag op de 1e juni, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.
0: En omdat Jason Donovan jarig is, kan het niet anders dan dat we nog eens een plaatje van hem bovenhalen. Samen met Kylie Minogue, zijn toenmalige bruid in de serie Neighbors, Especially for You, hoor je zometeen na Coldplay. Dit is Magic. Goedemorgen.

0: Het televisiehuwelijk tussen Kylie Minogue en Jason Donovan trok miljoenen kijkers in der tijd in de serie Neighbours. Jason wordt vandaag 58 jaar, vandaar samen met Kylie nog eens Especially For You. Zometeen Sienna Spyro, Die On This Hill, maar eerst de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
6: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips,

Als je houdt van kunst en je wil dat in het weekend eens bekijken, dan kan dat hier in Nienhoven. Want kunstplatform Ruimte 193, die stellen Helga Verdoot en Christian van Raamdonk tentoon. De ruimte waar je kan gaan kijken, dat is de Albert

Laan 193. Dat is eigenlijk schuin rechtover. Brouwerij Slagmulder is in een privéwoning met een grote expositieruimte erachteraan. En je kan nog gaan kijken op 7 juni, dat is volgende week zondag, tussen 2 en 6 in de namiddag. Gratis toegang.

0: Voor alle duidelijkheid, DAI is D-A-I geschreven. Shakira met het liedje van het WK. Rode Duivels die komen de 15e mei aan de aftrap tegen Egypte om 9 uur. Schrijf het al in je agenda. Op het gemak richting 9 uur, zometeen met het nieuws.
1: Radio Ninove.

0: 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en droneaanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash
3: Dodane. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
4: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
5: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
5: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Ja, dat soms wat vierkant draait, dat is duidelijk. Axel Gut, Le Monde Tour normal, maar niks is perfect natuurlijk. En alles kan beter. Het Ninja Shopping Center hier in Ninove organiseert elke eerste woensdag van de maand een creatieve workshop. Dat is dus overmorgen woensdag. Vanaf 2 tot 5 is dat in de namiddag. En het is nu een workshop ballon plooien. Inschrijven is niet nodig. Gewoon er naartoe gaan in het Ninja Shopping Center. En je amuseren samen met je kind. Kongs en Cooking, dit is This Girl.

0: Steelers Wheel. Met Stuck in the Middle with You bij Radio Nino. Voor zometeen David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en onder onsje. Met Gone, Gone, Gone na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 1 juni. Dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum.

Hetgeen wat bijgebleven is uit Coyote Ugly zijn de grieten van bovenop de bar natuurlijk. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Goedemorgen, 23 graden wordt het vandaag in Nienhoven. Afwisseling tussen zon en wolkenvelden, maar wel droog weer. Geniet ervan, want morgen iets minder warm, een graad of 20. En kans op neerslag hier bij ons in Nienhoven.

Waarschijnlijk compleet onrelevant, maar ik heb nooit gesnapt dat er kerstbellen in dat nummer van Chris Ria, Josephine, zaten. Moet er maar eens op letten. Het is geen kerstplaatje, wel een fantastische hit van de man die te vroeg is gestorven vorig jaar. Organiseer je wat met je club, je vereniging of de vrienden? Wil je dat laten weten aan Groot Nienhoven, dan kan Radio Nienhoven wij dus daarbij helpen door je activiteit te vermelden. Hier op Radio Nienhoven zelf, maar natuurlijk ook op de Radio Nienhoven website. Als je wat organiseert, stuur dat in via e-mail. Dat is het makkelijkste naar de Ronnie, agenda@radioninhoven.be. Agenda@radioninhoven.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en droneaanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

de Swedish House Mafia met Wait So Long. Een zonnig begin van je maandag, dat geeft de mogelijkheid om een zomersnummer te draaien en je Franse tongval te oefenen. Julien Clerc is dit. Goedemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter! Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
7: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.

Als een duiveltje uit een doosje is het gisteren gebeurd. Dua Lipa, je hebt geen kans meer. Ze is van straat gisteren getrouwd in Londen met Callum Turner. Ik kende die kerel niet. Een knappe vent natuurlijk. Dat zie ik wel op de foto's. 36 jaar, is een acteur. Ik wist ook niet in welke films hij speelde, maar in de Fantastic Beast films van Harry Potter, die spin-off reeks, speelt hij de tovenaar. Dus heel veel proficiat aan Dua Lipa en aan Callum. En als er nog een feestje is, dan kom ik graag. Goedemorgen. Save me

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale.
6: We helpen je graag.
7: We love Ninoven.

Rock'n'roll met Bon Jovi, In These Arms of Mine. Een zonnig begin van de maandag, dat merk je als je buiten kijkt. En de zon blijft de hele dag haasje overspelen met wolken, 23 graden in Nienhoven. Profiteer ervan, blijft droog vandaag. Morgen kans op neerslag en iets minder warm, een graad.

Wij met I'm Your Man. Dit weekend is de kermis in Meerbeke. En ja, er zijn tradities om in ere te houden, namelijk de kermiskoshing. Kosh op de plosh, of een kosh op de plosh tenminste. Dat is voor de derde jaar op rij. Op het vroegere Kaatsplein van Meerbeke, idyllisch plaatsje in Nienhoven. Er wordt gespeeld in ploegen van 6 spelers. Inzet €30. Inschrijven bij Café Tube. Het kaatstoernooi is er zondag vanaf 10:00 in de morgen. In de namiddag is er een wedstrijd met audioglorieën uit de kaatssport. Dus ook altijd leuk om eens gaan te kijken bij een pintje uiteraard. Goedemorgen.

Ja, niet alleen Dua Lipa, maar ook Natalia is getrouwd. Vorige week officieel met de fotoreportage uiteraard. En de Betere Media, die hoorden ze hier met En Vogue. Op het gemak richting 11 uur en het nieuws hier bij Radio Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en droneaanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

Het liedje van het WK, Shakira met Zoo. Het WK start heel binnenkort. Het is imminent. Rode Duivels komen aan de aftrap. De 15e, dus de eerste wedstrijd om 9:00 s'avonds tegen Egypte. Zet het al in je agenda. Als je wil supporteren, als je niet wil, ook goed voor mij. Fijne morgen, de beste muziek op je maandag bij Radio Nienhoven met Ed Sheeran. Zometeen na de Style Council.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect, want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art, de herinnering blijft voor altijd.

Dr. Alban met It's My Life. Goedemorgen, Radio Nienhove. Naar aanleiding van de 10e editie van Levensloop in Olst organiseert het comité een levenshoopquiz. Er wordt gespeeld in teams van 5 personen. Maximum 5 personen, minder mag dus ook. Deelnemen kost €30 per team. En inschrijven kan je doen via de link die je vindt op de Radio Nienhove website bij de activiteitenkalender. De levenshoopquiz vindt plaats in de kerk in Terjoden in Treien. Nu vrijdag om 8 uur is dat. Fijne morgen met Sam Smith. I'm not the only one. Bij Radio Nienhove.

0: met I Can Tina Nutbush City Limits. Berra met How Beautiful This Life Is hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: Love Ninove.
6: I don't know

Huey Lewis en de News, The Power of Love bij Radio Nieuw. Over 23 graden wordt het vandaag. Afwisseling tussen zon en wolkenvelden en het blijft droog. Dit is Alex Warren. Darling.

Lily Allen met The Fear. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wel, de stad Nienhoven zoekt een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, een deskundige fiscaliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport, een vakman, vakvrouw, expert, elektricien en een deskundige coördinatie, cultuur, erfgoed en evenementen en ook een projectverantwoordelijke BOA. Al deze functies kan je rustig bekijken op de website van de stad Nienhoven, nienhoven.be. Radio Nienhoven, nu met Maxime en Babette. Is

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een goede middag, beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak.

Vanaf vandaag zijn er een hoop kleine en grote veranderingen. Alle tabakswaren die moeten voortaan in neutrale verpakking, dus geen logo's en geen opvallende kleuren meer. Het HPV-vaccin tegen onder meer baarmoederhalskanker, dat wordt vanaf nu terugbetaald voor mensen tot 30 jaar die nog niet gevaccineerd zijn. Normaal kost dat vaccin ruim €120 per prik, maar met de terugbetaling betaal je nog €12,80. En dan iets handig voor wie dienstenchecks gebruikt. Vervallen checks die worden voortaan automatisch terugbetaald. Je moet daar zelf niets voor doen. En ex-kankerpatiënten die moeten bij een verzekeringsaanvraag niet langer vermelden dat ze ooit kanker gehad hebben. Die meldingsplicht die valt vanaf nu dus ook weg.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met Too Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
10: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

Simply Red nog klaarstaan. Mick Hucknall, die schreef dit nummer zelf en nam het op in een studio in Venetië. Het album dat eruit volgde was in het Verenigd Koninkrijk zowel in 1991 als 1992 het best verkochte album van het jaar. En dat is daarmee het eerste album dat het kon doen sinds Simon & Garfunkel in 1970. In Vlaanderen haalde de single de 16e plek. Wereldwijd gingen er meer dan 8 miljoen exemplaren van het album over de toonbank. Niet slecht voor een Manchester boy met rood haar.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: We love Ninove.

shine on me. Ik heb wat muzieknieuws dan. Olivia Trappenitz, die is terug. De 28-jarige zangeres, die in 2016 deelnam aan The Voice van Vlaanderen, die brengt na een paar zware jaren een nieuwe single uit. Oh Shit heet die single. Haar label en management lieten haar plots los. Ze verloor haar grootmoeder in juli vorig jaar en ze twijfelde er serieus aan of ze ermee zou doorgaan. Maar ze heeft zich herpakt. Voor wie haar kent, in 2020 stond ze als OT samen met Reggie en Jaap Reesema 28 weken op nummer 1 in de ultratop met Kom Wat Dichterbij. En dat nummer dat won trouwens ook de Radio 2 zomerhit. Met Oh Shit wil ze nu haar plek in de Vlaamse muziek opnieuw opeisen. It's a cute-

onderweg naar het nieuws van 1 uur nu en dat doen we met Jonas Blue. Hij brak door met een deep house versie van Fast Car van Tracy Chapman en sindsdien werkte hij samen met zowat iedereen die hij tegenkwam. Sabrina Carpenter, Liam Payne, Lennon Stella. Rise maakte hij met het Amerikaanse duo Jack & Jack nadat hij hen toevallig had horen optreden op een radiostation in Los Angeles. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de derde plek en de clip die werd opgenomen in Lissabon.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
3: Zo beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert.

jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die kunnen gewoon binnenwandelen in het Overkophuis in Ienhoven zonder afspraak. Het zit in de Kuip, dat is op de Parklaan hier bij ons in Ienhoven. En je kan er rondhangen, vrienden ontmoeten of gewoon eens je verhaal doen als je met iets zit. De openingsuren die vind je terug op hun sociale media.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Besti Loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
9: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Adam Levine die begon het volgende nummer al te schrijven jaren voor het uitkwam. De band die legde het opzij, pakte het later terug op in Las Vegas en maakte er iets compleet anders van. En toen het uitkwam in 2007 stond het meteen op nummer 1 in Amerika. Hun allereerste nummer 1 daar. Billboard riep het in 2022 uit tot het beste Maroon 5 nummer aller tijden. En dat terwijl ze het bijna hadden weggegooid.

ticket, please. Lord have mercy, everybody.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven.

Komende zaterdag 6 juni organiseert de Ronde Tafel uit Nienhoven opnieuw Mer de Noor aan de Abdijkerk hier bij ons. Vanaf 1 uur kan je tot 8 uur 's avonds langsgaan en genieten van bubbels, verse oesters en artisanale garnaalkroketten. Er is ook speelgelegenheid voor de kids en de opbrengst die gaat naar sociale doelen.

twee broers uit Stabroek bij Antwerpen, Sam en Jan Valkenborg, samen met een groepje vrienden. Studio Brussel pikte het op als hotshot en dan gaat het snel. Ik vraag het aan, stond maar liefst 16 weken aan een stuk op nummer 1 in de Ultratop. En dat was een record toen. Het vorige record stond op 12 weken. Gezongen in het Antwerpse dialect en toch begreep heel Vlaanderen het meteen. Zo'n nummer dat je niet plant, maar dat gewoon gebeurt.

Cesar was het met Crying at the Discotheque in het plaatje een zeer gekende sample van een classic He's a Spacer van Sheila and the Devotion. Fijne maandag, Radio Ninove heb je aanstaan voor de beste muziek. Let me take-

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
10: Heb je nieuwe ramen en deuren?

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van hierover. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

Camille is helemaal terug, want zij heeft een nieuwe single uit. Wij verkozen op deze 1 juni nog eens een hit van 4 jaar terug, Diamant. De bibliotheek organiseert een voorleesuurtje. Het heeft ook een thema, verkeer, en is gericht aan kinderen van 3 tot 5 jaar. Maar ook de broertjes en de zusjes zijn van harte welkom. Het voorleesuurtje is volledig gratis en vindt plaats in de Bib op de Graanmarkt nummer 12, volgende zaterdag, de 6 juni om 10 uur. Vooraf inschrijven is daar niet voor nodig.

als je het zo uitschreeuwt, ja, dan is de hunker waarschijnlijk zeer groot. John Legend en Love Me Now bij de radiozender op het ritme van je leven. Dit is Radio Nienhoven, niets dan goede muziek en het nieuws uit de stad. Wel, van dat laatste krijg je zometeen nog eens een update na de Doobie Brothers hun Long Train Running.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale.
6: We helpen je graag.
7: We love Ninove.

Axelrad heeft een pak plaatjes uitgebracht, maar dit vind ik een van haar beter, Naïef. In de bibliotheek van Ninove kun je vanaf nu ook e-readers gaan lenen. Ze hebben er 3 klaarstaan. Je kan zo'n e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Meer informatie vind je op de website ninove.bibliotheek.be. Klik daar even door naar e-reader.

Fijne maandagmiddag, 1 juni 2026, de Stadsradio met John Cicada, zijn hit uit 92, Just Another Day. Meer 90's van 9 tot 10 in 90's at 9, een uurtje eerder halen we het beste uit de 80's bovenin 80's at 8. David Bowie bijvoorbeeld met Modern Love, zometeen nog eens naar Birdie.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vast zat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Een goede namiddag.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Het leuke funky nummer van Bruno Mars, I Just Might, bij ons. Na het succes van vorig jaar organiseert Jeugdhuis De Crèche opnieuw Back to the Chalet 2.0. DJ Stoffel en Jean die staan achter de draaitafel. En Nick en Hans die zorgen voor de best getapte biertjes. Back to the Chalet 2.0 in Jeugdhuis De Crèche op de Gerardsbergse straat 31 in Nienhoven. Volgende zaterdag 6 juni vanaf 8 uur.

Kom aan, laat u nog een keer goed gaan en geef me alles vanavond. Pitbull en Nio. Dit is Radio Ninove met een update van het nieuws uit de stad. Na Herman Brood,

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Love Ninove.

nummer die je hoogstwaarschijnlijk wel kent in de versie van Eddie Grant, maar ook dit mocht er wel zijn. I Don't Wanna Dance van Lady Lynn en Her Magnificent Seven. 95 FM via DAB+, de stream van onze website en de app. Dit is Radio Nienhoven met Damiano Davidson, The First Time.

een vraag die hij al stelde in de jaren 80. What is love anyway? Howard Jones. De stad Ninove organiseert een workshop knuffelturnen. Ze doen dat voor peuters vanaf 2 jaar met hun ouders of grootouders. Via eenvoudige oefeningen ontdekken peuters op een plezierige manier beweging en motoriek. Tegelijk wordt ingezet op het contact tussen kind en ouder of grootouder. De deelname is volledig gratis, maar men vraagt wel in te schrijven door te mailen naar huisvanhetkind@ninove.be. De workshop knuffelturnen gaat door in het Sociaal Huis op de Burgstraat 46. Nu zaterdag 6 juni van 9:30 tot 10:30 en van 11:15 tot 12:15.

toch wel goed gevonden, hè, met die sample van The Police erin. Every Breath You Take, Puff Daddy en Faith Evans en I'll Be Missing You. Bijna 4 uur, en kijk op het weerbericht en het nieuws zometeen na Cock Rubbin en Florence and the Machine.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vast zat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een goede namiddag.

gevallen in een vat vol holy water, marshmallow en jelly roll bij Radio Ninove. Nog een uur lang zit ik in je radio. Ik loods u door de middag tot 5 uur.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met Too Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Ik zou het echt niet weten. Who's Laughing Now van Ava Max. Nog tot zondag 5 juli kun je als student opnieuw terecht in de studiezaal De Berdam op de Brusselse Steenweg 13 is dat. Daar kan je samen in alle rust gaan studeren. De studiezaal daar is open op weekdagen van 8 tot 10, in het weekend van 9 tot 8. Een plek reserveren is niet mogelijk, kom dus zeker op tijd. Als je toch nog wat extra info wil, dan is er de Facebookpagina Studeren in

Het is zo'n plaatje die perfect ook uit de 70s zou kunnen komen. It's so easy to fall in love with me, Olivia Dean. Het nieuws uit Nienhoven, zometeen eerst nog eens Dan Hartman.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

1992. Van de Dinky Toys, meer 90s van 9 tot 10 in 90s at 9. Zometeen uit de 80s nog Richenel, Dance Around the World. Eerst mag de radio gerust iets wat luider gezet worden voor het schitterende Die on Diesel van Sienna Spyro. Got me.

Patrick Chanel en Dance Around the World bij Radio Ninove. De spellenclub Kiruit die organiseert maandelijks zo'n speelavond. Ze doen dat ook nu, zaterdag 6 juni van 7 tot half 12 in het buurthuis Het Kouterken in Okegem. Ideaal dus voor wie graag de betere bordspellen speelt, maar die thuis niet liggen heeft. Kom je in groep of maak je nieuwe vrienden, wel dan ben je daar van harte welkom tijdens een gezellig avondje vol bordspelplezier. In spellenclub Kiruit, er is daar geen deelnameprijs, maar drank en versnaperingen zijn natuurlijk wel verkrijgbaar aan de bar om de kast te spijzen. Before we begin.

Where you are. Je hoort altijd de beste muziek en het nieuws uit de stad bij Radio Ninove. Wereldwijd via de stream van onze website en via de app. Jamelia was het. En zo ga ik richting 5 uur. Tom staat er al helemaal klaar voor de spits. Ik heb nog 2 hits voor je. Nova Star en dit van Shakira. Tot morgen.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een hele goede namiddag.
4: You're ready?

In 2004 nam Rick G samen met Milk Inc. en Sylvie I Don't Care Up. Dus buiten Linda was er nog ergens een andere zangeres. En je hoort ook al Maxime en Babette met Hoe Dan Ook. Goedemiddag. Welkom bij de radio van Stad 95 FM. DAB Plus voor een groot deel van Oost-Vlaanderen. De Radio Ninove app die nog steeds gratis is te downloaden in je favoriete webshop en ook via onze website.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmaker.

0: Meer info op www.keukensninove.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
4: Let me say yeah!
3: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
5: Ah, shit. Here we go again.
3: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
6: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect, want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art, de herinnering blijft voor altijd.

Ja, zo'n eenzaad is het nu toch ook weer niet, die Berre, maar hij is toch liever alleen blijkbaar. Berre of Alone. Kunstplatform Ruimte 193 presenteert voor de eerste keer een duo-expo. En dat van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Je kan het de tentoonstelling gaan bekijken in Ruimte 193. Dat is aan de Albertlaan 193 hier in Ninove. Nu zaterdag en ook nog op zondag 7 juni. En dat telkens van 2 tot 6.

Maroon 5 bij Radio Nien of What Lovers Do. Ja, dat willen we eigenlijk niet zo in detail weten. En nu Pilots en de musici van deze band werden later meer bekend als begeleiders in die Alan Parsons Project. Dit is een grote hit uit 1974, Magic.

0: Ik heb het uitgebreide weerbericht voor jullie. Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht krijgen we meer bewolking, maar ook vrij veel hoge wolken. Later vannacht wordt het eerder wisselend bewolkt met buien die ook onweerachtig kunnen zijn en die vanuit het zuidwesten door het westen over het land trekken. Het blijft zacht met minimaal tussen 11 en 18 graden. Morgen wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen of buien. Soms met onweer. Tussen de buien in de ochtend en deze verbonden aan de doortocht van een koude front in de namiddag is een korte weersverbetering mogelijk. Die buien in de namiddag kunnen lokaal intens zijn, met op sommige plaatsen totale neerslagshoeveelheden van 30 mm en dat in 24 uur. De zwaarste buien kunnen ook gepaard gaan met stevige windstoten. Aan zee en vervolgens in het hele westen van het land wordt het in de namiddag droger met meer opklaringen. De maxima die liggen tussen 16 en 22 graden en de wind die waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit zuidwest ruimend naar het west.
1: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: Love Ninove.
6: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Mel, die is er al een hele tijd niet meer. En haar zusje Kim, met wie ze dit nummer Respectable uitbracht, zou dan later nog een solo hitje hebben van Don't Worry. Maar dat is allemaal vervlogen tijden. Maar toch blij dat we het nog eens mochten bovenhalen hier bij de Radio van Stad. Ik zit

I don't need a man. Ah wel, merci. Dank u vriendelijk. Pussycat Dolls. Maar ze hebben ons toch nog voor iets nodig. Meer uitleg volgt later. In het huis kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten. En dat bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem. En die vind je achter de kerk aan de Frans van der Perrekaai 2. En ook in Nienhoven in het Overkophuis aan de Kuip in Nienhoven kan je ook terecht.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een hele goede avond.

Debbie Somerville, er is lang beweerd dat het een kastraatzanger was. Hij heeft het nooit ontkend, nog bevestigd, maar scoorde met de Communards wel Don't Leave Me This Way. Dat is inderdaad een dikke hit geweest. Daarmee openden we naar het nieuws van 6. En er was hier ook al Tom Grennan en Don't Break the Hearts.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
10: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Nina Shopping, die zit ook niet stil, of de mensen achter de organisatie. Want die organiseren elke woensdag van de maand, eerste woensdag, een creatieve workshop. En nu woensdag is dat niet anders, want tussen 2 en 5 is er een workshop ballonplooien. Vanaf inschrijven is niet nodig, gewoon langsgaan en nog wat lekker kuieren ook hoor.

iets wat je op vrijdagnamiddag tussen 5 en 7 ook kan verwachten in de weekendparty hier bij Radio Ninove. Dat is onze steenvaste aanzet voor een prachtig weekend. Lost Frequencies samen met Felix de Laat. En Like I Love You. En nu, hier is

0: Veel nummers met Love in de titel van de Britse band 10cc. Silly Love, Feel the Love, I'm Not in Love. Donna was er ook eentje van en de Wall Street Shuffle en deze Dreadlock Holiday. En in 1976 zouden Godley en Cream, de draagmakers van 10cc, optreden, opstappen beter om solo verder te gaan. Kort weer nu, 23 graden momenteel in Groot-Nien of bij een zuidwestenwind. Het zonnetje komt nog wat door de wolken piepen. Vannacht halen we nog 17 graden. De zon die komt morgen op 3 minuten over 5:30. En tegen morgenmiddag krijgen we hier 20 graden.
1: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Minov.

I Want to Love You, PYT. Dat was een afkorting van A Pretty Young Thing, maar hij zingt het zelf in dit nummer, dus zo moeilijk is het niet. En hij, dat is de one and only Michael Jackson. Als jij wat organiseert met je club, de vereniging, onder vrienden of gewoon jijzelf, voor een goed doel, weet ik veel, dan kan je het ons laten weten en laten wij het groot Nien over weten. En één groot voordeel ook, je activiteit wordt vermeld op onze website. Stuur een mailtje naar agenda@radioninove.be. Dat is agenda@radioninove.be, waar je kort in uitlegt wat er precies aan het gebeuren is, staat of wordt gebeurd. En vergeet zeker je gegevens niet achter te laten. En wij brengen alles hier in orde.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Allemaal, goedenavond.

The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Daarmee zitten we bij haar recentere hit. En met Louise van Clouseau, die er was na het nieuws van 7. De beginperiode van Koen, Chris, Bob Savenberg en nog zoveel andere mensen. Ik ben nog een klein uurtje bij jullie. Goedenavond.

Blessing. Het zou wel iets voor een gospelkoor kunnen zijn, maar dit klonk wel iets anders. De versie van Calvin Harris. Ronde tafel 74, georganiseerd opnieuw Mer du Nord Ninove. Je kan dan genieten van een glaasje bubbels, kraakverse oesters en artisanale garnaalkroketten. Er is ook speelgelegenheid voor kinderen, zodat jullie als ouder rustig kunnen genieten. Dat is nu zaterdag. Van 1 tot 8 aan de Abdijkerk aan de Vestbertdamstraat in Ninove. En de opbrengst gaat naar sociale doelen, dus allen daarheen.

niet de nieuwe generatie, maar wel de New Religion, althans toch volgens BB Roxana. Dan gaan we nu terug naar de jaren 70 hier bij Radio Nienhoven met een hit van Stevie Wonder. Looking

0: was een van die Franstalige nummers die ook bij ons doorbrak. Deze van Black M en Sur. Maar goed, we kijken zo dadelijk even wat er in Ninove allemaal is gebeurd. Tot zolang krijg je van mij nog het korte weerbericht. Het is momenteel 22 graden in Groot Ninove bij een zuidwestenwind. Het voelt aan als 21, dus het valt nog mee qua gevoelstemperatuur. Vannacht temperaturen rond de 17 graden. De zon die komt morgen op 3 minuten over 5:30. En tegen morgen in de late namiddag behouden we deze temperatuur van vannacht, die 17 graden.
1: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: We love Ninove.

wist totaal niet dat ze in Zweden ook al een maffia hadden. Het zal misschien toevallig zijn. De Swedish House Mafia. Een wait so long. En dan nu het volgende rampje. Als je het nog uit je hoofd kent. Al die willen te kaper ervaren. Moeten mannen met baarden zijn. Bij ZZ Top was het dat geval. Behalve voor de drummer. Die had geen baard. En ra ra ra. Zijn familienaam. Jawel. Beer.

Tot zover Oscar and the Wolf met Angel Face. Na het succes van vorig jaar organiseert Jeugdhuis de Kreshel opnieuw Back to the Chalet 2.0. DJ Stoffel en Jean die staan achter de draaitafels. Nick en Hans die zorgen voor de best getapte biertjes. Back to the Chalet 2.0 in Jeugdhuis de Kreshel. Dat is in de Gerardsbergse straat. Nu zaterdag. Je bent allemaal hartelijk welkom.

Let's go! Ik laat je zo dadelijk in de vertrouwde handen van de collega's van 80s at 8 en nadien 90s at 9. En dan wens ik u nog een hele prettige avond. Misschien nog ergens buiten wat zitten. Voorlopig kan het nog, maar morgen wordt het een slechte dag. Heel graag tot morgen, 5 uur. Salut!

0: Radio Ninove app. Dit is de stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieue grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van de streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieue grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.